We zijn toch gaan door ons mens. Genoeg aan ons vlees. Het hart verslaat. Zelen en geest. We vilgen elkaar. En we veel verdriet. Eenvoudig nu mens. Genoeg aan ons vlees.